0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: en op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

It's Dr. Victor and Rasta Rebels. I love the track. Net voor het ons gehad. 11, wat sê country probeer. Dit is nou ongelukkig 10 minuten voor 6, wat beteken is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Hoop jy die ochend geniet. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg elke ochend tussen 5 uur en 6 uur vir die Sunrise Shake-up Show. En dankie vir elke boodskappe wat deurkom. Ja, wat ek sien uit na vanavond se spinning class. Baie dankie, Marty. Dis daar by die Waterstone, wat ek uitgenooi is om bykie daar te kom trap en hulle het so een fonds en samenlikie daar vir die Silver Hairs Solid Gold, wat ek gaan haal, maar ek het gesê, nee, jy kan nie net het kom haal nie, jy moet eers een bykie kom fiets trap. Hopelijk is ek morgenochtend nie te stijf om hier op die licht te wees nie, so ek sien uit daarna en ek waardeer het baie dankie. Soos ek sê, ek is morgenochtend weer terug, so bly gerus ingeskakel met die lekker Sunrise Shake-up Show. Jy moet een fantastische dag hê en ek speel uit met Wenzel wat sê Meisie wat kan vastdans en net daarna Celine Dion wat sê That's the way it is. Tot ziens, tot morgen.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
1: Volgende op die speellys, François van Cooke met Nagmerries. Elke